0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
7: Mama.

0: Se salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tiemponnt en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn. Dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En en je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd. Maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in. Omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel. Die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden. Met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste 6 moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstrot in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat zelfs als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent. En hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren. North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen. Dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen. Maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines. Ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen. Bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Hill. Om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot of een navigator of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat...

0: bebouwd. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, hè, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken, blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? Dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. Dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook, nou ja, in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
0: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen, binnen Nederland weer enorm samen.
1: Nou, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
0: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
2: All Sports Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan en dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
3: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum en ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport. Laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal. De Champions League. Heel veel verschillende sponsors. Ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten. Wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
3: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999. Maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluidt 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Ze alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams, dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Maar dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
3: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde, Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? We hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe mouwtjessponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
3: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
3: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog eentje gekocht.
3: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer een link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense is. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
3: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is...

0: gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

topsporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we wegproberen te nemen. Hè? Dat we zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.

0: Ik ga naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tiempont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn. Dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En en je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou ja, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatie races zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat zelfs als het met voetbal of met rugby of tennis, je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren, North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Ja, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpomp, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
4: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Kelen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd, want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet, want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat al het rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. En dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, het gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlift tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau. Die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van $40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meesten van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En daar hebben we geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een 3-jarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Dat is top. Dat is goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden. Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein. En eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: En dan sluiten we traditie getrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd.

0: dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het gewoon wat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is. Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb, en omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar. Ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS en ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit en niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als we bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor, nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week.

Dit is All Sport Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals, nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja. Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen, waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van, oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tiemponth en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het veezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En en je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs, de boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die onvoorts is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd. Maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden. Met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent. En hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren, North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Hill, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Ja, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type bar.

0: hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al heb uitbesteed en je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten, in plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? Dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. Dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook, nou ja, in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook ja, toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen, ja, binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpomp, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
0: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
2: All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertine Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. Ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar een ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt de UEFA helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
2: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaakmaker en spraakmaker dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyad Air tegen. Nou, dat Riyad Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyad Air. En ze zit al 2 jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyad Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjessponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus dat geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer meer bedrijven, of hoe langer meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. Ja, ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me af, dus is het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
2: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
2: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En meest zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer een link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense is. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
1: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
2: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
3: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport denk ik waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?

0: helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of dat ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen. Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis. En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we wegproberen te nemen. Hè? Dat we zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
0: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, rugbyclub Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig.

0: is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Het double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou ja, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden. Met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat zelfs als het met voetbal of met rugby of tennis, je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren, North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Hill, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Ja, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpomp, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En ja, je hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde? Maar goed, hoe dan ook. Eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had, en daarom verbaas ik me er ook over dat al het rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Eerdere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour, moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. En dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour, waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour, die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de buren om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en de Boterlift Tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft, maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers, dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen, ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over etterlijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein. En eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: En dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat mij betreft geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om een titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL

0: 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders. Zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren. Waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan... onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we wegproberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ja.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tiemponth en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Het double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou ja, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. Dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. Dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? Dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden. Met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. Waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot hè, in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boot van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent. En hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren. North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines. Ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen. Bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Hill. Om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, daar, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door dat door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sport Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertine Koeman.
3: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw. Die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef. Wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens. Is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
3: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999. Maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Ze alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams, dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt de UEFA helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
3: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want die komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al. We komen Emirates tegen natuurlijk, dat is een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen, wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus dat geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gap Store, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
3: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
3: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, dus zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
3: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense is. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
3: Graag gedaan en tot de volgende week.
0: Tot zover.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En die Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan. Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk. Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview.
0: All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Jurie Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
11: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze maandag 21 september. En straks trappen we in deze uitzending af met Fátima Moreira de Melo. Vlak voordat ze naar Buenos Aires afreisde voor het WK padel voor senioren, schoof ze bij mij aan in de studio. En met haar blikte ik alvast vooruit op de Cupra Rotterdam Premier Padel. Het grote Premier Padel toernooi wat er aankomt in Ahoy Rotterdam. Maar ik sprak ook met haar over haar passie voor de sport en uiteraard ook over dat WK waar ze dus aan heeft deelgenomen. Verder blik ik terug op het einde van het seizoen in de MXGP en MX2 en vooruit op de Motocross of Nations. Dat ga ik doen met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, Asia Max en Noppennieuws Magazine. En uiteraard, het kan ook niet anders deze week, maar we gaan lekker vooruitblikken op de eerste interlandperiode van Oranje onder leiding van onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. En dat ga ik doen met Frank Hoekman van FC Update. En zoals gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
11: Jaco Verharen die stopt aan het einde van dit kalenderjaar bij wielerploeg Visma Leasebike. De 57-jarige sportief directeur heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn rol bij Visma Leasebike al 2 jaar met een functie bij de Nederlandse Zwembond, de KNZB. Daar is hij performance-strateeg topzwemmen. In de zwemsport was hij eerder zeer succesvol coach van onder andere Olympisch kampioenen Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband en Ranomi Kromowidjojo. Bij de Nederlandse wielerploeg was Verharen min of meer de opvolger van Marijn Zeeman, die eind 2024 aan de slag ging als algemeen directeur van AZ, de huidige koploper in de Vriendenloterij Eredivisie. De taken van Zeeman werden bij Visma onder 5 personen verdeeld. Verharen hield zich daarbij dus niet direct bezig met het wielertechnische aspect. De komende periode gaat Visma Leasebike zich buigen over de opvolging van Verharen en dus ook het toekomstige leiderschap van de wielerploeg.
1: All Sports Radio Live.
11: Ja, wat een periode maakt padelminnend Nederland eigenlijk momenteel mee. De breedtesportcompetities in Nederland zijn weer van start. Over een week is Rotterdam Ahoy gastheer van de Cupra Rotterdam Premier Padel. En over een klein halfjaartje komt ook nog eens het EK Padel naar ons land toe. Kortom, een ideaal moment eigenlijk om eens stil te staan bij de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland. En dat ga ik het komende half uur doen met iemand wiens originele sport vorige maand nog voor een deel het WK organiseerde in Amstelveen. Fátima Moreira de Melo, welkom in de studio.
12: Ja, dankjewel. Ja,
11: alleen nog een groot pokertoernooi ergens in Nederland. We kunnen eigenlijk alles afvinken.
12: Ja, die hebben we al jaren, het pokertoernooi in Nederland. Maar padeltoernooi in Nederland is natuurlijk te gek. Na het WK-hockey in eigen land. Ik heb het ooit in Utrecht mogen spelen in 98. En die beleving van alle fans. En Nederland is natuurlijk zo'n groot hockeyland. Het is zo mooi om iedereen dan te zien. En de sport te vieren in je eigen land.
11: Ja, dit zijn toch wel maanden, denk ik, waar jij specifiek extra wel van kan genieten, toch?
12: Ja, zeker. En hoewel, ik was natuurlijk vroeger altijd topsporter. En pas na die carrière ben ik echt breedtesport weer meer gaan waarderen. Want ja, ik ben ook gewoon breedtesporter nu. Al ben ik super fanatiek als ik dan op de baan sta. En dat heb je gewoon met padel. Je ziet iedereen bloedfanatiek op die baan staan. Op alle verschillende niveaus. En En het mooie is dat iedereen gewoon gelijk gestemd is. Want iedereen vindt het leuk om tegen dat balletje aan te slaan. En tegen die glazen wand aan te lopen.
11: Ja. Maar ja, goed, van al je sporten gaan we het vandaag dus lekker over padel hebben. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè? Want de link met racketsport is misschien snel gelegd, hè? Met Raymond Sluiter. Maar waar is bij jou de liefde voor specifiek padel begonnen?
12: Nou, die begon vrij laat. Want in 2015 heb ik het een keer geprobeerd. En ik ben nadat ik hockeyde, ik ben gestopt eind 2008. Toen ben ik heel veel gaan tennissen. Dat kwam niet door Raymond. Ik tenniste als kind al veel. En het hielp wel bij me de ontwikkeling van mijn tennis dat ik met Raymond ging. Vooral tactisch, laat het daarop houden. Maar superleuk. Met oud-hockeyteamgenoten ben ik toen gaan tennissen. 10 jaar tennisteam gehad. En een van die meiden, Terry Noorland, zei... Ja, vader, is iets nieuws. Padel, laten we dat gaan proberen. Dat was in Rijswijk. Wij geprobeerd. Nou, we vonden er echt geen reet aan. Echt helemaal niks. Ik zei, nou, wij gaan lekker gewoon weer op die tennisbaan staan. Tabé ermee. En toen in corona, toen mocht je op een gegeven moment buiten sporten. En Raymond die padelde heel veel met de onderbuurman Kees. En die konden geen vierde man vinden. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk bij padel. Je moet die vierde altijd erbij hebben. En die zei, nou ja, vaat kan jij niet mixen. Nou, als jullie echt niemand anders kunnen vinden, dan ga ik wel mee. Dat was 2020 of zo. En toen stond ik op de baan. En ik weet niet of het aan Raymond lag of de onderbuurman. Ik weet het niet. Maar ik vond het ineens helemaal te gek. En ik kon er echt nog helemaal niks van. Dus toen heb ik het opgepikt en heeft die sport me eigenlijk gegrepen. Omdat ik hou, kijk, ik ben geen duursporter. Mij moet je niet op een fiets zetten. Sterker nog, ik heb geen fiets. Ja, eentje met 2 lekke banden. En zo'n campingfiets.
11: Oh ja.
12: Daar ik nooit op zit. Ik heb daar het lijf gewoon niet voor. Hardlopen, een verschrikking. Moest vroeger heel veel met hockey. Maar ik heb nog 2 keer gehockeyd sinds ik gestopt ben. En toen dacht ik, wat moet je veel lopen bij deze sport. Maar achter een balletje aanrennen, op een klein veldje, is natuurlijk super relaxed. En er zit zoveel spel in die sport, dat hij me altijd weer triggert. En dan vind ik het dus niet erg om te rennen en te bukken en te doen.
11: Ja, dus niet zeg maar liefde op eerste gezicht, maar een goede second opinion verder was het eigenlijk wel goed.
12: Ja, het had wat tijd nodig om te groeien. Ja.
11: Wat maakt dat spelletje dan zo leuk? Want is dat het sociale aspect wat bijvoorbeeld padel heel erg sterk in zich heeft? Is het ook dat het enorm populair is? Is het het spelletje zelf, de technische kant? Wat maakt het voor jou zo leuk?
12: Nou, wat mijn drive altijd ook met hockey was, is iets met een bal kunnen. Nou ja, met padel moet je iets met een bal kunnen. En je ziet gewoon, ook als mensen net beginnen, als ze 1 keer die bal na het glas hebben over het net hebben kunnen slaan, dan krijg je een soort dopamine kick. Weet je, van ik kan dit gewoon. Net als vroeger stond ik altijd met een balletje, een tennisballetje en een racketje zo tegen een schuurtje aan te slaan. En dan moest je 1 keer er tegen, 2 keer en dan via de grond. Als dat lukte, dan was dat gewoon cool. En dat heeft padel ook. Dat je even die smash uit de kooi. Nou, dat lukt mij niet zo goed. Wel een tap-out. Maar voor gasten is dat dan weer het summen. Weet je wel, dat ze hun kracht kunnen laten zien. En dat die bal uit die kooi is gevlogen. En dan het liefst nog dat de tegenstander hem dan erin heeft gekregen. En dan weer, het gaat maar door. Maar het is gewoon die balbehandeling. Die vind ik heel toffer aan. Het sociale aspect is ook echt te gek. Ik zit in allemaal verschillende groepsapps. Van veteranen-apps tot jonge meiden-apps. Weet je, dat is gewoon heel leuk. Want je hebt elkaar ook gewoon nodig. Als je aan je verslaving wil voldoen, zeg maar. Want je wil zoveel mogelijk spelen.
11: Ja, en dan heb je er 4 nodig, hè, zoals je net zei.
12: En dan heb je er 4 nodig. Je kunt wel singelen. Ik bedoel, ik ben mede-eigenaar van een padelhal. En we hebben ook 2 singelbanen. Zit ook altijd vol. Want het is een hele handige date. Je kan meteen zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Als je als vrouw met een kerel naar zo'n baantje gaat. En hij gaat helemaal fanatiek lopen doen. En helemaal moeilijk lopen doen dat jij een punt wint. Dan weet je ook meteen waar je aan toe bent. Ja, maar je ziet heel veel mensen die net beginnen. Of die hebben nog niet een heel padelnetwerk. Die kunnen gewoon wel even met z'n 2 een balletje slaan. En dat is natuurlijk wel super leuker aan.
11: Ja, want hoe kijk je überhaupt naar dat sociale aspect van de sport? Want het is, als je kijkt naar alle baanplan-apps, de appgroepen die je om de oren vliegen. Het is een belangrijk onderdeel van het spelletje.
12: Ja, je hebt echt een padel-community. Rafa van der Vaart, mede-ambassadeur van Cupra Rotterdam, Premier Padel. Van mij, die zegt wel eens, ja, als ik bij Estefana aankom met dat padel, zegt ze, ja, maar het is een soort secte. Het lijkt wel, je bent weg en weet je wel, je gaat niet vreemd, maar het lijkt wel een soort secte waar je in zit. Ze is zelf nu gestopt, ze is wel zwanger, maar goed, die gaat ook wel in die secte komen. Maar dat is het wel, het is een heel sociaal netwerk, maar dat is ook precies wat sport hoort te doen. Sport hoort mensen te verbinden. En ik heb vanaf mijn 6e gehockeyd. En ik heb nog steeds een band met de meiden waar ik het WK in 2006 mee won. Omdat je bent met gelijkgestemden. We vinden het allemaal leuk om achter zo'n bal aan te rennen. Hoe raar het ook eigenlijk is. En hoe irrelevant het eigenlijk ook is. Hè? Als je daarop terugkijkt. Als je het gaat relativeren. Maar het brengt wel mensen samen. Het publiek. De spelers. Padel is nu echt een community. En ondanks dat we in Nederland geen hele grote voorbeelden hebben. Hè, ik bedoel, Julian Prins en Joep de Kroon, onze Nederlands kampioenen bij de mannen. Natuurlijk hele goede spelers. Maar in Nederland nog niet super bekend. Dus die dragen die sport nog niet. Het is niet de reden dat mensen zijn gaan padellen.
11: Ja.
12: Hè, we hebben geen Max Verstappen in Nederland nog binnen de padel. En dat is het bizarre natuurlijk, want de Formule 1, weet je, niemand kan bijna Formule 1 ooit redden, behalve een Max Verstappen. En dat is een idool en daarom gaat iedereen kijken. Maar padel wordt echt gedragen door de breedte sport. Door iedereen die het gewoon zo leuk vindt. Die als die een keer, mijn buurvrouw, zag ik ook een keer hup op een singlebaantje naast me staan. Had het naar de zin, gewoon met een vriendin, die zijn in de 50. En die gaan ook een balletje slaan.
11: Ja.
12: Het wordt echt gedragen door de breedte.
11: Ja, en nu is het al jaren ook op rij eigenlijk de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland. Dat is natuurlijk hartstikke
12: wereldwijd.
11: Positief. Wereldwijd zelfs.
12: Ja.
11: Hoe verklaar jij dat die olievlek nog steeds groeiende is na al die jaren? Wat maakt dat zo sterk groeit?
12: Ja, ik denk dat als ik ook naar mezelf kijk, ik padel, maar ik leer iedere dag nog iets bij. Omdat het is niet alleen die balbehandeling. Hè? Het is niet alleen of jij die bal via het glas kunt slaan of die kicksmasher uit kan slaan. Er zitten allemaal verschillende elementen in. Het fysieke, het is oké, best blessuregevoelig. Want je hebt heel veel mensen met een kuitblessure of een armblessure. Dat is wel zo. Maar het is ook gewoon wel een soort van, je hoeft conditioneel niet super goed te zijn om een leuk potje te spelen. Mensen zeggen wel eens, het is voor luie tennissers. Nou, ben ik het niet helemaal mee eens. Je kunt het zo intensief maken als je wil. Maar dat zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk een veel kleiner baantje. En je speelt met z'n vieren. Dus dat aspect zit erin. Maar het zit ook de tactische aspect. Je leert elke keer, want in het begin wist ik echt niet waar ik nou die bal heen moest slaan. En heel veel tennissers gaan natuurlijk heel erg spreiden van links naar rechts, van links naar rechts. Dat is helemaal niet de bedoeling. Je moet ook heel veel het midden opzoeken. Heel veel lobben. Nou, dat vinden heel veel mensen al zoiets van. Hè, dat is een aanvallende bal, een lob. Dus dat, hè, want je wil het net veroveren met z'n tweeën. Ja. Dus je leert continu nieuwe dingetjes. En dat blijft mensen triggeren. En ook wel gewoon het sociale. Dat je met elkaar op die baan staat. Met elkaar iets doen. Hè, al is het wandelen of met de hond buiten lopen. Darten. Het gaat om het samen zijn. Het samenbrengen. En dat doet padel als geen andere sport.
11: Ja, in mijn hoofd zijn trouwens allerlei radertjes nu aan het draaien. Want ik hoor jou zeggen, het is soms ook wel een beetje blessuregevoelig. Dus we hebben niet meer de tennis-elleboog, maar de padelleboog.
12: Perfecte benaming is dat. Ja, de padelleboog is wel een ding. Ja, ja. Zeker. Dus je moet, als je net begint met spelen, niet een te zwaar racket. Niet te top-heavy. Hè, dat de bovenkant te zwaar is. En niet te hard. Niet met hele oude ballen doorspelen. Dat is gewoon niet goed voor je arm.
11: Ja. Nou ja, weer wat uitgevonden. Dus,
12: maar de fysio's zijn er blij mee hoor, met deze sport. Ja. Ja, het is gewoon superleuk. Maar kijk, het is natuurlijk wel een sport die heel veel mensen van middelbare leeftijd dan gaan oppikken. En we zijn niet allemaal even fit meer op onze leeftijd. Maar we zijn wel nog even fanatiek en jong in ons hoofd. En dan gaat dat wel eens ten koste van het lijf.
11: Nou ja, je zegt wel, het is een uitermate geschikte sport. Hè? Als breedte sporter, als je op middelbare leeftijd een sport wil gaan oppakken. Maar nu gaat het in het begin natuurlijk nog zeker niet perfect. Wat zijn de veelgemaakte beginnersfouten is weer een beetje een negatieve insteek. Maar waar moet je nou op letten als je begint met padel?
12: Twee woorden. Neem les. Als je op hockey gaat, krijg je les. Als je op tennis gaat, krijg je les. Als je op padel gaat, heel veel mensen hebben nog nooit een les gevolgd. En die denken, nou ik ga gewoon op die baan staan en ik geef die bal een map. En het komt dan ook voor een deel wel goed. Maar ik heb met gasten gespeeld die heel coronatijd samen hadden gespeeld met z'n vieren. En die stonden gewoon met z'n vieren allemaal achterin een bal over te slaan. Die hadden geen idee dat je het net moest veroveren. Die hadden geen idee dat een padelvolley heel anders is dan een tennisvolley. Dus weet je, het is heel goed om te investeren. En het is ook een hele goede workout. Ik noem het personal padeltraining. Als mijn trainer me over die baan heen laat rennen en vliegen. En het is heel goed voor je fysieke toestand dan ook. Dus je leert er wat van en je wordt fitter. En je hebt dan wat regelmaat. En vanuit daar kun je dan ook een netwerk opbouwen.
11: Ja, ergens ook eigenlijk wel logisch als je erover nadenkt. Want je leert allemaal iets als je natuurlijk op een sport gaat. krijg je altijd de les natuurlijk. Zij het training of les. Iets dergelijks.
12: Ja, niemand is ooit op zijn derde het water ingesprongen van we zien het wel.
11: Succes.
12: Toch? Ja, ja. Zwembandjes aan de gaan. Ja. En maar snap je dus, neem les. Het kost wat meer, maar doe het dan met z'n vieren. Of ga desnoods op zomervakantie naar Spanje en ga daar lesjes doen. Maar neem les.
11: Ja, nou ja, de tips van Fatima nemen we zeer ten harte hier.
12: En kijk naar Instagram en kom naar Premier Padel Rotterdam. Want daar zie je de toppers. Daar zie je wat je eigenlijk op een gegeven moment zou moeten kunnen. Wat we nooit meer halen allemaal. Maar daar zie je echt next level werk. En dat inspireert natuurlijk ook. Weet je, dan zie je, oké, die gasten met wie ik speel. En die ene die denkt dat die de hero is van ons groepje. Maar die kan er ook geen pepernoot van.
11: Ja, nou ja, zometeen gaan we het zeker even over het toernooi hebben. Daar ben je ook ambassadrice van dus. Maar je zegt al, daar zie je de spelers. Het goede voorbeeld zie je daar rondlopen. Wat maakt dan een goede padelspeler?
12: Een padelspeler moet heel groot aanpassingsvermogen hebben. Je ziet ook in padelwedstrijden, heb je nou, de mensen, al die mensen in Nederland die dat zelf ook wel eens doen. Het kan zo zijn dat je de eerste set 6-1 wint en de tweede 6-0 verliest. En dat is maar net of de tegenstander of jij dat puzzelstukje anders heeft gelegd. Dus adaptability vind ik een mooi woord. Aanpassingsvermogen is gewoon heel belangrijk. En dat is ook het leuke van die sport. Je kan elke keer, je kan denken, nou, dit, ik weet niet wat ik moet doen. En dan ineens denk je, hey, maar als ik nou iets eerder oploop als ik een lob speel en ik blok die bal, dan kom ik wel onder die druk vandaan. Iets in die trant. Het zijn allemaal dingen die je kunt veranderen. En dat maakt die sport continu interessant op ieder niveau.
11: Nou, nu komt dus Cupra Rotterdam Premier Padel komt eraan. Premier Padel is eigenlijk zeg maar het hoogste niveau padel wat je wereldwijd kan spelen qua competitie. Wat kunnen we verwachten van dat toernooi?
12: Ja, nou ja, het is natuurlijk de derde keer in Ahoy. En de afgelopen twee edities waren te gek. Het is natuurlijk Center Court Ahoy. En dan heb je ineens zo'n kleine blauwe center stage helemaal uitgelicht. Een soort theater lijkt het dan wel. En helemaal vol met gelijkgestemden die het allemaal tof vinden om te padellen. En padel als kijksport is natuurlijk heel spectaculair. Want je denkt elke keer, nou, die rally, die smash, die gaat eruit. Het is klaar. Maar nee hoor, ze gaan weer door. En ze gaan weer door. En je ziet alle technieken voorbij komen. Ook het damespadel. Ook superleuk om te zien. We hebben op woensdag bijvoorbeeld Dutch Day. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dan zien we de Nederlandse toppers in actie. Zoals Joep de Kroon, Julian Prins, Marcella Koek, Steffi Weterings. Zijn allemaal hele bekende. Sten Richters komen allemaal in actie op die dag. Dus dat vind ik een hele toffe dag. Omdat je dan kan zien hoe de Nederlandse top zich verhoudt. Tot nou ja, de wereldtop uit Spanje en uit Argentinië. Want daar komen nog steeds de meeste toppers vandaan. Dus dat vind ik een hele toffe dag. Maar je kunt ook, nou ja, mij onder andere, maar Rafa van der Vaart, Maarten Stekelenburg, Dirk Kuyt, Ronald de Boer, John van Lottum kun je allemaal zien spelen op zaterdag. Want dan hebben we een Legends game. Nou ja, Legends, die oud-voetballers noemen zich allemaal Legends. Vraag me niet waarom. Maar goed,
11: jij bent ook een legend van het hockey.
12: Maar dat komt echt vanuit het voetbal, dat legends. Maar goed, ik vind ook legends hoor, maar het is interessant altijd. Maar goed, dat zijn nou gewoon allemaal hoe moet ik het noemen? 40-plussers, oud-sporters die padel superleuk vinden. En we gaan in hal 1 gaan we het dan tegen elkaar opnemen. En die gasten kan ik je zeggen, ik heb bij Primoz met Rafael bij zijn eigen toernooitje een keer meegedaan. Die zijn fanatiek. Het was daar 40 graden binnen. Iedereen ging er bijna vanaf door de hitte. Maar het ging maar door. Dus dat wordt superleuk. Het wordt een echte strijd. Maar dat is op de dag van de halve finales. Dus die halve finales zijn natuurlijk waarom je moet komen. Maar je kunt ons ook even zien zwoegen.
11: Precies. Jij tikt die heren wel naar huis, toch?
12: Ja, en ik vind het gewoon het leukste om zelf te sporten. Ja. Weet je wel, ik vind het leuk om erover te praten. Ik ben natuurlijk af en toe bij Boulevard over sport aan het praten. Iemand iets overbrengen van de sport vind ik ook leuk. Maar zelf sporten, dat is gewoon nog steeds mijn kern. Ik ben gewoon een sportdier. Dus dat, daar kijk ik persoonlijk het meest naar uit.
11: Hoe ben je eigenlijk in de rol van ambassadrice van dit toernooi terechtgekomen?
12: Nou, dat kwam eigenlijk door een groepsappje. Veteranengroeps heb je één keer in de maand op zaterdag. Gaan we met allemaal mannen en vrouwen van 40 plus. Gaan we gewoon de baan op. En dan wisselen we om het half uur door, 2 uur lang. In verschillende samenstellingen. En een van de initiatiefnemers van het toernooi. Die wist ook dat ik dus helemaal gek was op padel. En die vroeg me daar uiteindelijk voor. Dus zo is de wereld dan ineens heel klein. En iets wat ik puur voor mijn lol doe nog steeds. Ja, dat is nu ook. Ik ben nu mede-eigenaar van een padelhal. Ambassadeur voor een kledingmerk. JDH, waar ik gewoon altijd in speel nu. Wat ik nooit meer had gedacht dat ik ambassadeur zou zijn voor dingen in de sport. En ik ben dus ambassadeur met Rafael van der Vaart voor Premier Padel Rotterdam. Dus dat is super leuk dat die sport uiteindelijk me weer op andere plekken brengt, waardoor ik ambassadeur word van die sport. Ja. En ik vind het, weet je, dat, want je hoort wel eens over tennis en padel en het een zit het ander in de weg. Maar ik geloof nooit zo in dat soort dingen. Ik vind ook niet dat vrouwenvoetbal, het hockey, weet je wel, in de weg zit. Ik vind dat hoe meer mensen kunnen sporten in Nederland, en het is een luxe ding, hè, want in Afrika hebben mensen allemaal niet die kans. Die weten niet eens wat de Olympische Spelen zijn in Oeganda, die arme kindjes. Dus het is echt een luxe ding. En ik vind hoe meer we mensen we kunnen laten bewegen op een manier die zij prettig vinden en die bij hun past en bij hun leefstijl past, hoe beter. En padel is daar gewoon één van de opties in.
11: Ja, nu noem jij toevallig JDH al, daar ben je dus ook ambassadeur van. Nu vraag ik me af, hè, heeft padel nou eigenlijk ook specifieke sportkleding?
12: Padel heeft wel sportmerken die zich toeleggen op padel specifieke sportkleding. Het heeft wel veel weg van tenniskleding natuurlijk. Want je moet je bal kwijt kunnen. Weet je wel, het is niet een soort gymwear. Want je wil wel, ja, die padelbal in je binnenbroekje kunnen doen. Ja, bij mannen luistert dat iets minder nauw dan bij vrouwen. En wat je natuurlijk hebt, padel is zowel een buitensport als een binnensport. Het gaat het hele jaar door. We willen het hele jaar door padellen. En die bal.
11: Zelfs als het -5 is buiten, sta je nog.
12: Nee, ik ga dan dus binnen padellen. Nee. Maar die padelhallen zijn dan freaking koud. Die van mij trouwens niet hoor. Maar goed, waar ik ook heel. Ik speel overal. Dus. Ja. Dus

0: Ja, dat is wel iets wat natuurlijk heel belangrijk vind, wat heel belangrijk is.
1: Ja, en nu gok ik dat JDH dan wel een partij is die dat goed aanpakt, aangezien jij daar dan natuurlijk ook ambassadeur voor bent.
0: Daar maak ik me heel hard voor en zij ook. En dat is allemaal in ontwikkeling. Ze zijn ook actief in het hockey. Dus ik voel al die raakvlakken met hun. Dus ik ben heel kritisch. Ik zat vroeger in de Olympische Kledingcommissie. Nou, dat was me allemaal wat te log. Want ja, dat gaat over zoveel schrijven. Maar met hun is het gewoon heel makkelijk communiceren en ideeën uitwisselen. En ja, als je dan ziet dat de ene collectie, als je wat dingen zegt, dat de volgende collectie alweer, weet je, zo ver doorontwikkeld is. Dat vind ik gewoon heel tof.
1: Ja, nu hoor ik je wel dit hele gesprek eigenlijk het heel vaak hebben over padellen met de mannen, met de heren. Hoe zit het eigenlijk met vrouwen in het padel? Is daar een beetje opkomst in?
0: Ja, zeker. Dat wordt ook steeds meer. En, maar ook wat dat betreft, iedereen moet lekker doen waar hij zin in heeft. Als je liever wil gaan yoga, moet je dat ook vooral doen. Hè? Vrouwen zijn van nature, ik heb dat in poker ook gezien, veel meer mannen dan vrouwen, omdat mannen van nature door die testosteron van jullie gewoon nog net iets competitiever zijn. Ik heb ook een vrij hoog testosteron level. Nee. Maar goed, iedereen moet lekker doen waar hij zin in heeft. Ja. Maar ik heb zeker elke woensdagochtend trainen we met veteranen. Oké, één man, Hans Mellert, die mag ook met ons meedoen. Maar trainen we met heel veel vrouwen. Maandag train ik met een groep vrouwen. We gaan met zowel mannen als vrouwen naar het WK Padel voor senioren in Buenos Aires. Dat is 40 plus. Dat is al senior. En daar hebben we gewoon, daar doen 26 vrouwenteams en 32 mannenteams aan mee. Dus, en dat is dus allemaal breedte sport. Maar zowel mannen als vrouwen zijn daar allemaal prominent aanwezig.
1: Ja, nu hadden we toevallig vooraf al even over. Ik weet niet helemaal wat ik vind van de term senioren. Dan denk ik vaak aan,
0: een Benidorm Bastards.
1: Inderdaad, iets in die categorie. Nu maken we ons bij Allsport Radio ook heel vaak sterk voor de mastersporten. De masterscategorie is vaak 35 plus. Nou ja, ligt 40 plus ligt redelijk op dat randje. Is het niet lekkerder om het gewoon het WK Masters padel te noemen of iets dergelijks?
0: Ja, het is FIP Seniors Padel. Dus ja, ik ga daar niet over. Ik vind het al leuk dat ik mee mag. En hoe de benaming is, maakt mij dan eigenlijk helemaal niet uit. Als ik maar lekker kan gaan padellen in Buenos Aires, waar ik vroeger gewoon heb gehockeyd. Ja. Dus dat is natuurlijk echt wel heel leuk.
1: Terug, kijk of ze je nog herkennen daar.
0: Nou, dat denk ik niet. Dan had ik wat meer botox moeten spuiten misschien.
1: Maar misschien is het wel goed om even een kleine disclaimer te plaatsen in deze uitzending. Want voor de oplettende kijker of degene die het helemaal hebben gevolgd, het WK Padel Seniors. Het is nu 21 september. Dat was afgelopen week. Dat kan natuurlijk niet, want dan zit jij waarschijnlijk nog ergens in een vliegtuig rond te hangen. Maar we nemen dit eigenlijk op net voordat jij nu naar Buenos Aires toe gaat. Ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat verwacht je van dat WK en hoe is het om daar aan mee te doen?
0: Nou ja, het is natuurlijk te gek om, kijk, heel veel mensen zullen zeggen, ja, seniors, weet je wel, het is ouderen. En dat vind ik dus ook echt. Ik neem het veel minder serieus dan toen ik hockeyde. We zijn niet elke dag twee keer per dag aan trainen met elkaar. Dus we moeten het wel een beetje blijven relativeren. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel leuk dat je ook, als je dus 40 plus bent, dat je ergens naartoe kan werken met elkaar. En ook dat brengt weer mensen samen. We trainen nu met elkaar voor dat WK-padel. Met de partner waarmee ik ga spelen, Shirley Vreken. Daar ben ik elke week toernooitjes nu mee aan het spelen. En dat vind ik eigenlijk het leuke eraan. Dat je met elkaar ontwikkelt. En dat hebben mensen natuurlijk die een marathon gaan lopen. Die vinden, ja, maar moet je bij mij niet voor aankloppen hoor. Maar veel mensen gaan hardlopen, maar vinden het fijn om een doel te hebben. En dat doel is dan de marathon. En dat is nu dat WK-padel voor, nou ja, masters, seniors, senior legends. Daar dient dat dan toe. En dat je dan met allemaal verschillende. Ik ben ook op het WK Padel in Spanje geweest 2 jaar geleden. En dat was dus vlakbij Benidorm. Daarom noemde ik altijd gekscherend het WK, nou ja, Benidorm Bastards. Daar raakte ik ook geblesseerd trouwens in de eerste wedstrijd. Zoals een oud veteraan betaamd. maar daar, wat ik daar dus tof aan vind en vond, is dat je met allemaal gelijkgestemde bejaarden bij elkaar komt om achter zo'n bal aan te rennen. Ja, maar het is de vreugde van het leven als je gaat sporten. En dat heeft padel echt in zich hoor. Is dat kinderlijke gevoel van buiten spelen. Dat je met elkaar gewoon lekker gaat spelen. Op je, nou ja, ik ben 48. Maar er zijn dus 65-plussers bij. Die dat gewoon nog leuk vinden. En dat kind in je komt gewoon naar boven. En dat vind ik er leuk aan. En of dat nou op een WK padel is. Of gewoon in de hal in Rijswijk. Dat maakt mij dan heel eerlijk gezegd, en dat klinkt misschien gek, maar

0: maakt me niet heel veel uit.
1: Ja, maar nu is het een WK natuurlijk wel weer even next level als je het dan hebt over even buiten spelen met z'n allen. Ja,
0: we hopen derde te kunnen. Maar kijk, in principe de favoriet is Spanje. Dan heb je Argentinië. En dan eigenlijk Italië. Nee, Duitsland is niet favoriet.
1: Nee, Thuisland.
0: Oh, Thuisland. Ja, ook nog eens. Ja. Sorry, ik hoorde Duitsland. Nee, die zijn niet favoriet. Maar goed, je weet nooit. Voor beide dames. Spanje, daar doen echt allemaal dames aan mee. Die ook nog Premier Padel hebben gespeeld, zeg maar. Dus echt professionals. En dan heb je Argentinië. Natuurlijk echt waanzinnige spelers ook. Hele lange padelhistorie. En Italië zit daar eigenlijk ook al net achter. En dan heb je eigenlijk Nederland, Frankrijk, Zweden, Engeland, Portugal. Een beetje in Portugal wat eronder iets. Dus op papier zouden we vierde moeten kunnen worden. Afhankelijk ook van wie je tegenkomt in de poolfase. Maar we hopen natuurlijk op een derde plek. Dat zou wel echt te gek zijn.
1: Nou, toch nog even een bronzen medaille mee snoepen dan.
0: Precies.
1: Nu zei je al wel, het is... Ja, je leeft toe naar een doel. Hè? Ook als 40-plus sporter is het gewoon fijn om dan een doel te hebben. Is dan voor jou niet ergens ook nog de voormalig topsporter in jou... die ergens nog schreeuwt naar het spelen op topniveau... ook iets wat jou misschien wat extra geeft?
0: Nee, echt voor mij... want natuurlijk ga je terugkijken van... goh, waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik zo lang gehockeyd? En wat vond ik er nou eigenlijk van? En bij mij... stamt alles vanuit plezier. Het plezier. Ik ben een soort Jack Russell, denk ik. Weet je wel? Ja, geweest in mijn vorige leven. Ik ren gewoon heel graag achter een bal aan. En dat geeft mij plezier. En de lat ligt dan bij mij misschien iets hoger. Omdat ik zoveel plezier erin heb. Dat ik ook steeds ietsje beter word. En die ontwikkeling geeft natuurlijk voldoening. Dat is leuk als je ergens beter in wordt. Ja. Op een gegeven moment stopte ik ook met hockey. Omdat ik dacht, ja, ik word hier alleen maar slechter in. Dat moeten we niet hebben. Dat vind ik niet leuk.
1: Ja.
0: En padel is echt iets waar ik echt nog beter in word. En dus dat vind ik echt leuk. Maar zo'n bronzen medaille... ja, laat het de bondscoach maar niet horen, de bondscoaches. Maar dat is niet waar ik het voor doe. Laten we het daarop houden.
1: Ja, het is toch inderdaad gewoon nog dat plezier in het spelletje en het doen.
0: Met gelijkgestemden.
1: Met gelijkgestemden. Komt toch weer dat sociale aspect om de hoek kijken.
0: Ja, ik ben toch een sociaal type.
1: Nou ja, ja. Is wat dat betreft de cirkel weer rond?
0: Is helemaal rond. Ja, ik vond teamsport met hockey ook echt geweldig. En dat vind ik nu ook wel echt nog in padel.
1: Ja, tot slot. Ik zei het in de intro ook al even. Want we gaan nog meer mooie padelsporten van dichtbij beleven in Nederland. Want het EK komt in 2027 ook naar Nederland toe. Hoe gaaf is dat?
0: Ja, het is natuurlijk supergoed voor ook voor de Olympische ambitie. Weet je wel, dat je steeds meer mensen enthousiast krijgt. En vooral ook het level omhoog krijgt. Je zag in 2017, toen het EK voor vrouwenvoetbal in Nederland werd gehouden, dat Nederland ook won. En dat geeft die sport meteen ook een boost.
1: Ja.
0: Ook op topniveau. En daarom denk ik dat het heel goed is dat zo'n EK ook naar Nederland komt. Omdat je dus ook een doel hebt om naartoe te werken en zo goed mogelijk te presteren in je eigen land. Dat geeft gewoon altijd net wat extra's.
1: Ja, en het is dan ook niet een weekje of zo in Nederland. Nee, in maart hebben we een heel blok en dan in juni nog. Hè? Dus het is lekker lang hier ook.
0: Het is lekker lang hier. Ik vind dat nog wel lastig. Want dan denk je, ja, hoe relevant is dan het eerste blok? Maar je moet dat eerste blok wel goed doorkomen om dat tweede blok relevant te blijven.
1: Ja, is dat ook goed? Net als bijvoorbeeld die Cupra Rotterdam, Premier Padel. Gewoon die zichtbaarheid die extra meetelt. Dat het ook gewoon lekker dichtbij is. Dat mensen het kunnen zien. Wat inderdaad helpt om die olievlek alleen nog maar groter te maken.
0: Ik vind het wel grappig dat je olievlek zegt. Want als het in Dubai zou zijn, dan komen er gewoon een stuk minder mensen kijken. Dat is natuurlijk precair momenteel ook met de oorlog. Maar überhaupt, als het in het Midden-Oosten is gewoon lastiger. Mensen gaan niet zoals met een WK-voetbal afreizen om helemaal naar het Midden-Oosten te gaan. Voor padel nog, helaas. Of voor de Formule 1 bijvoorbeeld. Maar in eigen land, dan zie je ook... Ik speelde afgelopen zomer in Bleiswijk een toernooi. En dan people show up. Dat is gewoon heel leuk. En het is ook een hele gezellige sfeer, weet je wel, rondom padel. Dus iedereen is het nog aan het leren kennen. En ik denk dat zo'n EK echt daaraan kan bijdragen. Maar ook voor een podium voor die toppers in Nederland... die dus al heel veel arbeid verrichten en al supergoed zijn. Maar echt dat stapje nog moeten maken naar nog een treetje hoger... Hoger nog in die top 100 van de wereld.
1: Ja, want ik ga er even vanuit. Julian en Joep. Voor hen is het ook wel lekker als ze hun kunsten kunnen tonen. Gewoon een keer in eigen land in plaats van de hele wereld rond te reizen.
0: Ja, vorig jaar was dat natuurlijk al super leuk. Want toen wonnen ze als eerste Nederlandse koppel een setje tijdens Premier Padel. We hopen dat ze dit jaar een rondje winnen. En de dames ook. En misschien Sten Richters ook wel met zijn Zweedse partner. En dan mooi door naar dat EK.
1: Nou, ja, ik vond het fantastisch dat je nog langs wilde komen. Voordat je natuurlijk helemaal naar Buenos Aires vertrekt. Fatima Maria de Melo, dank dat je hier wilde zijn. En ja, ook alvast heel veel succes natuurlijk in Buenos Aires.
0: Ja, dankjewel. En dank dat ik hier mag zijn. Superleuk.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa. Terug naar Erné in Frankrijk. Want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goedemiddag.
4: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
4: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2-klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zege pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
4: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Lange Velder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan de Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk weten zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf. In al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
4: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochte Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2 klasse. Zijn laatste seizoen. Want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2 klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2 klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan of slechts 14, zeg maar.
4: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand besturen. Guadagnini de schouder besturen. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantic. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. En dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
4: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken, had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
4: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5 machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus past denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
4: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roland van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die 1 keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
4: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die hem eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Ernee. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie. Maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Ernee?
4: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandes. Alleen ja, Ruben Fernandes stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250-titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen News Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
4: Tot de volgende keer.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez. Maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober. Waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit? En wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
5: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik voor, zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp, hè, bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
5: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlands elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
5: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen. Want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff. Die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudender tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk, dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken. Mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf, die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
5: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens, ook links laten liggen. Max Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Gusteel geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
5: Dat zei hij inderdaad. Daar werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het misschien een kleine persoonlijke vete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
5: Ik vermoed dat als Xavi een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat hij Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Ja, Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahçe, dat leek al rond. In de winterstop van vorig seizoen, maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee. Want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Maar hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer. Op het moment dat je na... Nou, pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Ja, dus hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil het in een goede sfeer. En hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop. En dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei het al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
5: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Hij heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis. En dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de Arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan die nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
5: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland, Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, nou, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zetten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag, krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze landen? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers, die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
5: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: Tot zover All Sports Radio Live van deze maandag 21 september. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. Dan zijn we de woensdag natuurlijk weer met All Sports Radio Live. Tussen 12 en 1 gaan we onder meer Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast spreken over de tweede en derde divisie, maar ook de tweede kwalificatieronde van de Eurojackpot KNVB-beker, zoals die officieel heet. Maar dat is niet het enige, want deze week is wel weer echt een lekkere week, hoor. Komende vrijdag is het namelijk de laatste vrijdag van de maand. Dus in All Sports Radio Live hebben we weer gewoon een topsporter of voormalig topsporter als co-host. En voor deze maand is het voormalig topuurrenster Roxane Kneteman die bij mij aanschuift. En met haar ga ik onder meer in gesprek over de aankomende editie van de Eneco Tour, waar zij de toernooidirecteur is. En verder is Mario van der Ennen natuurlijk ook die dag weer, hè, met bloed, zweet en tranen. En hij sprak net voordat deze interlandperiode begon met de assistent bondscoach van Curaçao. En dat is Cor Pot. En dat gesprek hoor je komende vrijdag tussen 3 en 4. Dus er komen nog heel veel leuke dingen aan dus deze week bij All Sports Radio. Voor nu dank je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne maandag en dinsdag. En ik zeg tot woensdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
2: Atletiek.
13: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dus dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat alle rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. Dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, het gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlift tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau. Die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt aan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van $40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van de goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor en daar hebben we geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen.
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Dat hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sport Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel.

0: Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, hè, dan ben je dus een officiële sport. En dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat, als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik wil gewoon eens echt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is. Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar. Ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als we bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial breekt er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje in de rolstoel zit behoefte aan. Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: C'est ça la vie, baby. All Sport Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit en wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok, want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. En dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik voor, zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlandse elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen, want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff, die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudender tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie 3 weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken, mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf, die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens. Ook links laten liggen. Mix Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Gusteel geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld, nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij ja, toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Daar werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk ja, eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het misschien een kleine persoonlijke veete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi zeg maar een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruit kijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahce, dat leek al rond in de winterstop van vorig seizoen. Maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee, want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Nou, hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer op het moment dat je na pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Dat is, hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil in een goede sfeer. En hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop. En dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Hij heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis en dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan de nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
2: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland-Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zitten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag... Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze land? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers. Die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
2: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder.
0: All Sports Radio Live.
3: It's so lovely when it's sunny.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertine Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van, het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen na, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams, dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
2: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan probably the best beer in the world. En dat was zo'n populaire slogan dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans het volgende seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, dat is een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al 2 jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? We hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legde Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus dat geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. En ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gap Store, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus is het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemde Gap Store al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
2: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs. Hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gazetteur kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die helemaal willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
2: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En meest zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef, die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de weken ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. Hè? Dat we zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om. Ik moet er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Erné in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2-klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zegen pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, Triumph, letterlijk vertaald, ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval, want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Lange Velder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk weten zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochte Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Ja, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14, zeg maar.
2: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand besturen. Guadagnini de schouder besturen. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantic. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
2: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5 machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus past denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
2: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik Van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
2: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Ernee. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie. Maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Ernee?
2: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen News Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
2: Tot de volgende keer.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
8: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze maandag 21 september. En straks trappen we in deze uitzending af met Fatima Moreira de Melo. Vlak voordat ze naar Buenos Aires afreisde voor het WK-padel voor senioren schoof ze bij mij aan in de studio. En met haar blikte ik alvast vooruit op de Cupra Rotterdam Premier Padel. Het grote Premier Padel toernooi wat er aankomt in Ahoy Rotterdam. Maar ik sprak ook met haar over haar passie voor de sport en uiteraard ook over dat WK waar ze dus aan heeft deelgenomen. Verder blik ik terug op het einde van het seizoen in de MXGP en MX2 en vooruit op de Motocross of Nations. Dat ga ik doen met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, Asia Max en Noppennieuws Magazine. En uiteraard, het kan ook niet anders deze week, maar we gaan lekker vooruitblikken op de eerste interlandperiode van Oranje onder leiding van onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. En dat ga ik doen met Frank Hoekman van FC Update. En zoals gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio Update.
8: Jaco Verharen die stopt aan het einde van dit kalenderjaar bij wielerploeg Visma Leasebike. De 57-jarige sportief directeur heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. Verharen combineert zijn rol bij Visma Leasebike al 2 jaar met een functie bij de Nederlandse Zwembond, de KNZB. Daar is hij performance-stratege topzwemmen. In de zwemsport was hij eerder zeer succesvol coach van onder andere Olympisch kampioenen Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband en Ranomi Kromowidjojo. Bij de Nederlandse wielerploeg was Verharen min of meer de opvolger van Marijn Zeeman, die eind 2024 aan de slag ging als algemeen directeur van AZ, de huidige koploper in de Vriendenloterij Eredivisie. De taken van Zeeman werden bij Visma onder 5 personen verdeeld. Verharen hield zich daarbij dus niet direct bezig met het wielertechnische aspect. De komende periode gaat Visma Leasebike zich buigen over de opvolging van Verharen en dus ook het toekomstige leiderschap van de wielerploeg.
0: All Sports Radio Live.
8: Ja, wat een periode maakt padelminnend Nederland eigenlijk momenteel mee. De breedtesportcompetities in Nederland zijn weer van start. Over een week is Rotterdam Ahoy gastheer van de Cupra Rotterdam Premier Padel. En over een klein halfjaartje komt ook nog eens het EK Padel naar ons land toe. Kortom, een ideaal moment eigenlijk om eens stil te staan bij de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland. En dat ga ik het komende half uur doen met iemand wiens originele sport vorige maand nog voor een deel het WK organiseerde in Amsterdam. Fatima Moreira de Melo, welkom in de studio.
9: Ja, dankjewel. Ja,
8: alleen nog een grote pokertoernooi ergens in Nederland. We kunnen eigenlijk alles afvinken.
9: Ja, die hebben we al jaren. Pokertoernooi in Nederland. Maar padeltoernooi in Nederland is natuurlijk te gek. Na het WK hockey in eigen land. Ik heb het ooit in Utrecht mogen spelen in 98. En die beleving van alle fans. En Nederland is natuurlijk zo'n groot hockeyland. Het is zo mooi om iedereen dan te zien. En de sport te vieren in je eigen land.
8: Ja, het zijn toch wel maanden, denk ik, waar jij specifiek extra wel van kan genieten, toch?
9: Ja, zeker. En hoewel, ik was natuurlijk vroeger altijd topsporter. En pas na die carrière ben ik echt breedtesport weer meer gaan waarderen. Want ja, ik ben ook gewoon breedtesporter nu. Al ben ik super fanatiek als ik dan op de baan sta. En dat heb je gewoon met padel. Je ziet iedereen bloedfanatiek op die baan staan. Op alle verschillende niveaus. En het mooie is dat iedereen gewoon gelijk gestemd is. Want iedereen vindt het leuk om tegen dat balletje aan te slaan. En tegen die glazen wand aan te lopen.
8: Ja. Maar ja, goed, van al je sporten gaan we het vandaag dus lekker over padel hebben. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè? Want de link met racketsport is misschien snel gelegd, hè? Met Raymond Sluiter. Maar waar is bij jou de liefde voor specifiek padel begonnen?
9: Nou, die begon vrij laat. Want in 2015 heb ik het een keer geprobeerd. En ik ben nadat ik hockeyde, ik ben gestopt eind 2008. Toen ben ik heel veel gaan tennissen. Dat kwam niet door Raymond. Ik tenniste als kind al veel. En het hielp wel bij me, de ontwikkeling van mijn tennis, dat ik met Raymond ging. Vooral tactisch, laat het daarop houden. Maar superleuk. Met oud-hockeyteamgenoten ben ik toen gaan tennissen. 10 jaar tennisteam gehad. En een van die meiden, Terry Noorland, zei: ja, vader, is iets nieuws, padel. Laten we dat gaan proberen. Dat was in Rijswijk. Wij geprobeerd. Nou, we vonden er echt geen reet aan. Echt helemaal niks. Ik zei, nou, wij gaan lekker gewoon weer op die tennisbaan staan. Tabé ermee. En toen in corona, toen mocht je op een gegeven moment buiten sporten. En Raymond die padelde heel veel met de onderbuurman Kees. En die konden geen vierde man vinden. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk bij padel. Je moet die vierde altijd erbij hebben. En die zei, nou ja, vaat, kan jij niet meer? Ik zei, nee, als jullie echt niemand anders kunnen vinden, dan ga ik wel mee. Dat was 2020 of zo. En toen stond ik op de baan. En ik weet niet of het aan Raymond lag of de onderbuurman. Ik weet het niet. Maar ik vond het ineens helemaal te gek. En ik kon er echt nog helemaal niks van. Dus toen heb ik het opgepikt en heeft die sport me eigenlijk gegrepen. Omdat ik hou, kijk, ik ben geen duursporter. Mij moet je niet op een fiets zetten. Sterker nog, ik heb geen fiets. Ja, eentje met 2 lekke banden. Met zo'n campingfiets.
8: Oh ja.
9: Waar ik nooit op zit. Ik heb daar het lijf gewoon niet voor. Hardlopen, een verschrikking. Moest vroeger heel veel met hockey. Maar ik heb nog 2 keer gehockeyd sinds ik gestopt ben. En toen dacht ik, wat moet je veel lopen bij deze sport. Maar achter een balletje aanrennen, op een klein veldje, is natuurlijk super relaxed. En er zit zoveel spel in die sport, dat hij me altijd weer triggert. En dan vind ik het dus niet erg om te rennen en te bukken en te doen.
8: Ja, dus niet zeg maar liefde op eerste gezicht, maar goede second opinion verder was het eigenlijk wel.
9: Ja, het had wat tijd nodig om te groeien. Ja.
8: Wat maakt dat spelletje dan zo leuk? Want is dat het sociale aspect wat bijvoorbeeld padel heel erg sterk in zich heeft? Is het ook dat het enorm populair is? Is het het spelletje zelf, de technische kant? Wat maakt het voor jou zo leuk?
9: Nou, wat mijn drive altijd ook met hockey was, is iets met een bal kunnen. Nou ja, met padel moet je iets met een bal kunnen. En je ziet gewoon, ook als mensen net beginnen, als ze 1 keer die bal na het glas hebben over het net hebben kunnen slaan, dan krijg je een soort dopamine kick. Weet je, van ik kan dit gewoon. Net als vroeger stond ik altijd met een balletje, een tennisballetje en een racketje zo tegen een schuurtje aan te slaan. En dan moest je 1 keer er tegen, 2 keer en dan via de grond. Als dat lukte, dan was dat gewoon cool. En dat heeft padel ook. Dat je even die smash uit de kooi. Nou, dat lukt mij niet zo goed. Wel een tap-out. Maar voor gasten is dat dan weer het summum. Weet je wel, dat ze hun kracht kunnen laten zien. En dat die bal uit die kooi is gevlogen. En dan het liefst nog dat de tegenstander hem dan erin heeft gekregen. En dan weer, het gaat maar door. Maar het is gewoon die balbehandeling. Die vind ik heel toffer aan. Het sociale aspect is ook echt te gek. Ik zit in allemaal verschillende groepsapps. Van veteranen-apps tot jonge meiden-apps. Weet je, dat is gewoon heel leuk. Want je hebt elkaar ook gewoon nodig. Als je aan je verslaving wil voldoen, zeg maar. Want je wil zoveel mogelijk spelen.
8: Ja, en dan heb je er 4 nodig, hè, zoals je net zei.
9: En dan heb je er 4 nodig. Je kunt wel singelen. Ik bedoel, ik ben mede-eigenaar van een padelhal. En we hebben ook 2 singelbanen. Zit ook altijd vol. Want nou ja, het is een hele handige date. Je kan meteen zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Als je als vrouw met een kerel naar zo'n baantje gaat. En hij gaat helemaal fanatiek lopen doen. En helemaal moeilijk lopen doen dat jij een punt wint. Dan weet je ook meteen waar je aan toe bent. Ja, maar je ziet heel veel mensen die net beginnen. Of die hebben nog niet een heel padelnetwerk. Die kunnen gewoon wel even met z'n tweeën een balletje slaan. En dat is natuurlijk wel super leuk eraan.
8: Ja, want hoe kijk je überhaupt naar dat sociale aspect van de sport? Want het is, nou ja, als je kijkt naar alle baanplan-apps, de appgroepen die je om de oren vliegen. Het is een belangrijk onderdeel van het spelletje.
9: Ja, het wordt echt, je hebt echt een padelcommunity. Rafael van der Vaart, mede-ambassadeur van Cupra Rotterdam, Premier Padel. Van mij, die zegt wel eens, ja, als ik bij Estefana aankom met dat padel, zegt ze, ja, maar het is een soort, secte. Het lijkt wel, ja, je bent weg. En weet je wel, ja, je gaat niet vreemd, maar het lijkt wel een soort secte waar je in zit. Nou ja, ze is zelf nu gestopt, ze is wel zwanger. Maar goed, die gaat ook wel in die secte komen. Maar dat is het wel, het is een heel sociaal netwerk. Maar dat is ook precies wat sport hoort te doen. Sport hoort mensen te verbinden. En ik heb vanaf mijn zesde gehockeyd. En ik heb nog steeds een band met de meiden waar ik het WK in 2006 mee won. Omdat je bent met gelijkgestemden. We vinden het allemaal leuk om achter zo'n bal aan te rennen. Hoe raar het ook eigenlijk is. En hoe irrelevant het eigenlijk ook is. Hè? Als je daarop terugkijkt, als je het gaat relativeren. Maar het brengt wel mensen samen. Het publiek, de spelers. Padel is nu echt een community. En ondanks dat we in Nederland geen hele grote voorbeelden hebben. Hè, ik bedoel, Julian Prins en Joep de Kroon, onze Nederlands kampioenen bij de mannen. Natuurlijk hele goede spelers. Maar in Nederland nog niet super bekend. Dus die dragen die sport nog niet. Het is niet de reden dat mensen zijn gaan padellen.
8: Ja.
9: Hè, we hebben geen Max Verstappen in Nederland nog binnen de padel. En dat is het bizarre natuurlijk, want de Formule 1, weet je, niemand kan bijna Formule 1 ooit redden, behalve een Max Verstappen. En dat is een idool en daarom gaat iedereen kijken. Maar padel wordt echt gedragen door de breedte sport. Door iedereen die het gewoon zo leuk vindt. Die als die een keer, mijn buurvrouw, zag ik ook een keer hup op een singelbaantje naast me staan. Had het naar de zin, gewoon met een vriendin, die zijn in de 50. En die gaan ook een balletje slaan.
8: Ja.
9: Het wordt echt gedragen door de breedte.
8: Ja, en nu is het al jaren ook op rij eigenlijk de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland. Dat is natuurlijk hartstikke
9: wereldwijd.
8: Positief. Wereldwijd zelfs.
9: Ja.
8: Hoe verklaar jij dat die olievlek nog steeds groeiende is na al die jaren? Wat maakt dat zo sterk groeit?
9: Ja, ik denk dat als ik ook naar mezelf kijk, ik padel, maar ik leer iedere dag nog iets bij. Omdat het is niet alleen die balbehandeling. Hè? Het is niet alleen of jij die bal via het glas kunt slaan of die kicksmash eruit kan slaan. Er zitten allemaal verschillende elementen in. Het fysieke, het is oké, best blessuregevoelig. Want je hoort heel veel mensen met een kuitblessure of een armblessure. Dat is wel zo. Maar het is ook gewoon wel een soort van, je hoeft conditioneel niet super goed te zijn om een leuk potje te spelen. Mensen zeggen wel eens, het is voor luie tennissers. Nou, ben ik het niet helemaal mee eens. Je kunt het zo intensief maken als je wil. Maar dat zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk een veel kleiner baantje. En je speelt met z'n vieren. Dus dat aspect zit erin. Maar het zit ook de tactische aspect. Je leert elke keer, want in het begin wist ik echt niet waar ik nou die bal heen moest slaan. En heel veel tennissers gaan natuurlijk heel erg spreiden van links naar rechts, van links naar rechts. Dat is helemaal niet de bedoeling. Je moet ook heel veel het midden opzoeken. Heel veel lobben. Nou, dat vinden heel veel mensen al zoiets van. Hè, dat is een aanvallende bal, een lob. Dus dat, hè, want je wil het net veroveren met z'n tweeën. Dus je leert continu nieuwe dingetjes. En dat blijft mensen triggeren. En ook wel gewoon het sociale. Dat je met elkaar op die baan staat. Met elkaar iets doen. Hè, al is het wandelen of met de hond buiten lopen. Darten. Het gaat om het samen zijn. Het samenbrengen. En dat doet padel als geen andere sport.
8: Ja, in mijn hoofd zijn trouwens allerlei radertjes nu aan het draaien. Want ik hoor jou zeggen, het is nou ja, soms ook wel een beetje blessuregevoelig. Dus we hebben niet meer de tennis-elleboog, maar de padelleboog.
9: Perfecte benaming is dat. Ja, de padelleboog is wel een ding. Ja, ja. Zeker. Dus je moet, als je net begint met spelen, niet een te zwaar racket. Niet te top-heavy. Hè, dat de bovenkant te zwaar is. En niet te hard. Niet met hele oude ballen doorspelen. Dat is gewoon niet goed voor je arm.
8: Ja. Nou ja, weer wat uitgevonden. Dus,
9: maar de fysio's zijn er blij mee hoor, met deze sport. Ja. Ja, het is gewoon superleuk. Maar kijk, het is natuurlijk wel een sport die heel veel mensen van middelbare leeftijd dan gaan oppikken. En we zijn niet allemaal even fit meer op onze leeftijd. Maar we zijn wel nog even fanatiek en jong in ons hoofd. En dan gaat dat wel eens ten koste van het lijf.
8: Nou ja, je zegt wel, het is een uitermate geschikte sport. Hè? Als breedte sporter, als je nou ja, op middelbare leeftijd een sport wil gaan oppakken. Maar nu gaat het in het begin natuurlijk nog zeker niet perfect. Wat zijn de veelgemaakte beginnersfouten is weer een beetje een negatieve insteek. Mm-hmm. Maar waar moet je nou op letten als je begint met padel?
9: Twee woorden. Neem les. Als je op hockey gaat, krijg je les. Als je op tennis gaat, krijg je les. Als je op padel gaat, heel veel mensen hebben nog nooit een les gevolgd. En die denken, nou ik ga gewoon op die baan staan en ik geef die bal een map. En het komt dan ook voor een deel wel goed. Maar ik heb met gasten gespeeld die heel coronatijd samen hadden gespeeld met z'n vieren. En die stonden gewoon met z'n vieren allemaal achterin een bal over te slaan. Die hadden geen idee dat je het net moest veroveren. Die hadden geen idee dat een padelvolley heel anders is dan een tennisvolley. Dus weet je, het is heel goed om te investeren. En het is ook een hele goede workout. Ik noem het personal padeltraining. Als mijn trainer me over die baan heen laat rennen en vliegen. En het is heel goed voor je fysieke toestand dan ook. Dus je leert er wat van en je wordt fitter. En je hebt dan wat regelmaat. En vanuit daar kun je dan ook een netwerk opbouwen.
8: Nou, ergens ook eigenlijk wel logisch als je erover nadenkt. Want nou ja, je leert allemaal iets als je natuurlijk op een sport gaat. Krijg je altijd een les natuurlijk. Zij het training of
9: les.
8: Iets ergens.
9: Ja. Ja, niemand is ooit op zijn derde het water ingesprongen van we zien het wel.
8: Succes.
9: Toch? Ja, ja. Zwembandjes aan het gaan. Ja. En maar snap je dus, neem les. Het kost wat meer, maar doe het dan met z'n vieren. Of ga desnoods op zomervakantie naar Spanje en ga daar lesjes doen. Maar neem les.
8: Ja, nou ja, de tips van Fatima nemen we zeer ten harte hier.
9: En kijk naar Instagram en kom naar Premier Padel Rotterdam. Want daar zie je de toppers. Daar zie je wat je eigenlijk op een gegeven moment zou moeten kunnen. Wat we nooit meer halen allemaal. Maar daar zie je echt next level werk. En dat inspireert natuurlijk ook. Weet je, dan zie je, oké, die gasten met wie ik speel. En die ene die denkt dat die de hero is van ons groepje. Maar die kan er ook geen pepernoot van.
8: Ja, nou ja, zometeen gaan we het zeker even over het toernooi hebben. Daar ben je ook ambassadrice van dus. Maar je zegt al, daar zie je de spelers. Het goede voorbeeld zie je daar rondlopen. Wat maakt dan een goede padelspeler?
9: Een padelspeler moet heel groot aanpassingsvermogen hebben. Je ziet ook in padelwedstrijden, heb je de mensen, al die mensen in Nederland die dat zelf ook wel eens doen. Het kan zo zijn dat je de eerste set 6-1 wint en de tweede 6-0 verliest. En dat is maar net of de tegenstander of jij dat puzzelstukje anders heeft gelegd. Dus adaptability vind ik een mooi woord. Aanpassingsvermogen is gewoon heel belangrijk. En dat is ook het leuke van die sport. Je kan elke keer, je kan denken, dit, ik weet niet wat ik moet doen. En dan ineens denk je, hey, maar als ik nou iets eerder oploop als ik een lob speel en ik blok die bal, dan kom ik wel onder die druk vandaan. Iets in die trant. Het zijn allemaal dingen die je kunt veranderen. En dat maakt die sport continu interessant op ieder niveau.
8: Nou, nu komt dus Cupra Rotterdam Premier Padel komt eraan. Premier Padel is eigenlijk zeg maar het hoogste niveau padel wat je wereldwijd kan spelen qua competitie. Wat kunnen we verwachten van dat toernooi?
9: Ja, nou ja, het is natuurlijk de derde keer in Ahoy. En de afgelopen twee edities waren te gek. Het is natuurlijk Center Court Ahoy. En dan heb je ineens zo'n kleine blauwe center stage helemaal uitgelicht. Een soort theater lijkt het dan wel. En helemaal vol met gelijkgestemden die het allemaal tof vinden om te padellen. En padel als kijksport is natuurlijk heel spectaculair. Want je denkt elke keer, nou die rally, die smash, die gaat eruit. Het is klaar, maar nee hoor, ze gaan weer door. En ze gaan weer door. En je ziet alle technieken voorbij komen. Ook het damespadel, ook superleuk om te zien. We hebben op woensdag bijvoorbeeld Dutch Day. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dan zien we de Nederlandse toppers in actie. Zoals Joep de Kroon, Julian Prins, Marcella Koek, Steffi Weterings. Zijn allemaal hele bekende. Sten Richters komen allemaal in actie op die dag. Dus dat vind ik een hele toffe dag. Omdat je dan kan zien hoe de Nederlandse top zich verhoudt. Tot de wereldtop uit Spanje en uit Argentinië. Want daar komen nog steeds de meeste toppers vandaan. Dus dat vind ik een hele toffe dag. Maar je kunt ook, mij onder andere, maar Rafa van der Vaart, Maarten Stekelenburg, Dirk Kuyt, Ronald de Boer, John van Lottem kun je allemaal zien spelen op zaterdag. Want dan hebben we een Legends game. Nou ja, Legends, die oud-voetballers noemen zich allemaal Legends. Vraag me niet waarom.
8: Jij bent ook een legend van het hockey.
9: Maar dat komt echt vanuit het voetbal. Dat legends. Maar goed, ik vind ook legends hoor. Maar het is interessant altijd. Maar goed, dat zijn nou gewoon allemaal hoe moet ik het noemen? 40-plussers oud-sporters die padel superleuk vinden. En we gaan in hal 1 gaan we het dan tegen elkaar opnemen. En die gasten kan ik je zeggen, ik heb bij Primoz met Rafael bij zijn eigen toernooitje een keer meegedaan. Die zijn fanatiek. Het was daar 40 graden binnen. Iedereen ging er bijna vanaf door de hitte. Maar het ging maar door. Dus dat wordt superleuk. Het wordt echt de strijd. Maar dat is op de dag van de halve finales. Dus die halve finales zijn natuurlijk waarom je moet komen. Maar je kunt ons ook even zien zwoegen.
8: Precies. Jij tikt de heren wel naar huis, toch?
9: Ja, en ik vind het gewoon het leukste om zelf te sporten. Ja. Weet je wel, ik vind het leuk om erover te praten. Ik ben natuurlijk af en toe bij Boulevard over sport aan het praten. Iemand iets overbrengen van de sport vind ik ook leuk. Maar zelf sporten, dat is gewoon nog steeds mijn kern. Ik ben gewoon een sportdier. Dus daar kijk ik persoonlijk het meest naar uit.
8: Hoe ben je eigenlijk in de rol van ambassadrice van dit toernooi terechtgekomen?
9: Nou, dat kwam eigenlijk door een groepsappje. Veteranengroeps heb je één keer in de maand op zaterdag. Gaan we met allemaal mannen en vrouwen van 40 plus. Gaan we gewoon de baan op. En dan wisselen we om het half uur door, 2 uur lang. In verschillende samenstellingen. En een van de initiatiefnemers van het toernooi, die, uh, wist ook dat ik dus helemaal gek was op padel. En die vroeg me daar uiteindelijk voor. Dus zo is de wereld dan ineens heel klein. En iets wat ik puur voor mijn lol doe nog steeds. Ja, dat is nu ook. Ik ben nu mede-eigenaar van een padelhal. Ambassadeur voor een kledingmerk, JDH, waar ik gewoon altijd in speel nu. Wat ik nooit meer had gedacht dat ik ambassadeur zou zijn voor dingen in de sport. En ik ben dus ambassadeur met Rafa van der Vaart voor Premier Padel Rotterdam. Dus dat is super leuk dat die sport uiteindelijk me weer op andere plekken brengt. Waardoor ik ambassadeur word van die sport. Ja. En ik vind het, weet je, dat, want je hoort wel eens over tennis en padel en het een zit het ander in de weg. Maar ik geloof nooit zo in dat soort dingen. Ik vind ook niet dat vrouwenvoetbal, het hockey, weet je wel, in de weg zit. Ik vind dat hoe meer mensen kunnen sporten in Nederland, en het is een luxe ding, hè, want in Afrika hebben mensen allemaal niet die kans. Die weten niet eens wat de Olympische Spelen zijn in Oeganda, die arme kindjes. Dus het is echt een luxe ding. En ik vind hoe meer we mensen we kunnen laten bewegen op een manier die zij prettig vinden en die bij hun past en bij hun leefstijl past, hoe beter. En padel is daar gewoon één van de opties in.
8: Ja, nu noem jij toevallig JDH, daar ben je dus ook ambassadeur van. Nu vraag ik me af, hè, heeft padel nou eigenlijk ook specifieke sportkleding?
9: Padel heeft wel sportmerken die zich toeleggen op

0: koud worden in die hallen. Dus je wil longsleeves, je wil in de hitte. Ik heb van buiten gespeeld, onlangs weer in de hitte. Nou, dan wil je gewoon korte, goed ademende kleding die niet te zwaar wordt. Dus daar, weet je, ik vind ook een sport moet ook zijn eigen sportkleding hebben. Gewoon alleen al ter profilering van die sport. Daar moet je gewoon over nadenken. Natuurlijk, ieder sportmerk denkt tegenwoordig na over four-way stretch en al die dingen. Maar dat sportspecifieke, dat je echt kijkt naar wat willen de spelers. En ook in overleg met die spelers van, hey, wat vinden jullie fijn zitten? Dat is wel iets wat natuurlijk heel belangrijk vindt, wat heel belangrijk is.
1: Ja, en nu gok ik dat JDH dan wel een partij is die dat goed aanpakt. Aangezien jij daar dan natuurlijk ook ambassadeur voor bent.
0: Daar maak ik me heel hard voor en zij ook. Dat is allemaal in ontwikkeling. Ze zijn ook actief in het hockey. Dus ik voel al die raakvlakken met hun. Dus ik ben heel kritisch. Ik zat vroeger in de Olympische Kledingcommissie. Nou, dat was me allemaal wat te log. Want ja, dat gaat over zoveel schrijven. Maar met hun is het gewoon heel makkelijk communiceren en ideeën uitwisselen. En ja, als je dan ziet dat de ene collectie, als je wat dingen zegt, dat de volgende collectie alweer, weet je, zo ver doorontwikkeld is. Dat vind ik gewoon heel tof.
1: Ja, nu hoor ik je wel dit hele gesprek eigenlijk het heel vaak hebben over padellen met de mannen, met de heren. Hoe zit het eigenlijk met vrouwen in het padel? Is daar een beetje opkomst in?
0: Ja, zeker. Dat wordt ook steeds meer. Maar ook wat dat betreft, iedereen moet lekker doen waar hij zin in heeft. Als je liever wil gaan yoga, moet je dat ook vooral doen. Hè? Vrouwen zijn van nature, ik heb dat in poker ook gezien, veel meer mannen dan vrouwen, omdat mannen van nature door die testosteron van jullie gewoon nog net iets competitiever zijn. Ik heb ook een vrij hoog testosteron level. Nee. Maar goed, iedereen moet lekker doen waar hij zin in heeft. Ja. Maar ik heb zeker elke woensdagochtend trainen we met veteranen. Oké, één man, Hans Mellert, die mag ook met ons meedoen. Maar trainen we met heel veel vrouwen. Maandag train ik met een groep vrouwen. We gaan met zowel mannen als vrouwen naar het WK Padel voor senioren in Buenos Aires. Dat is 40 plus, dat is al senior. En daar hebben we gewoon, daar doen 26 vrouwenteams en 32 mannenteams aan mee. Dus, en dat is dus allemaal breedte sport. Maar zowel mannen als vrouwen zijn daar allemaal prominent aanwezig.
1: Ja, nu hadden we toevallig vooraf al even over. Ik weet niet helemaal wat ik vind van de term senioren. Dan denk ik vaak aan,
0: Benidorm Bastards.
1: Inderdaad, iets in die categorie. Nu maken we ons bij Allsport Radio ook heel vaak sterk voor de mastersporten. De masterscategorie is vaak 35 plus. Nou ja, ligt 40 plus ligt redelijk op dat randje. Is het niet lekkerder om het gewoon het WK Masters padel te noemen of iets dergelijks?
0: Ja, het is VIP Seniors Padel. Dus ja, ik ga daar niet over. Ik vind het al leuk dat ik mee mag. En hoe de benaming is, maakt mij dan eigenlijk helemaal niet uit. Als ik maar lekker kan gaan padellen in Buenos Aires, waar ik vroeger gewoon heb gehockeyd. Ja. Dus dat is natuurlijk echt wel heel leuk.
1: Terug, kijk of ze je nog herkennen daar.
0: Nou, dat denk ik niet. Dan had ik wat meer botox moeten spuiten misschien.
1: Maar misschien is het wel goed om even een kleine disclaimer te plaatsen in deze uitzending. Want voor de oplettende kijker of degene die het helemaal hebben gevolgd, het WK Padel Seniors. Het is nu 21 september. Dat was afgelopen week. Dat kan natuurlijk niet, want dan zit jij waarschijnlijk nog ergens in een vliegtuig rond te hangen. Maar we nemen dit eigenlijk op net voordat jij nu naar Buenos Aires toe gaat. Ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat verwacht je van dat WK en hoe is het om daar aan mee te doen?
0: Nou ja, het is natuurlijk te gek om, kijk, heel veel mensen zullen zeggen, ja, seniors, weet je wel, het is ouderen. En dat vind ik dus ook echt. Ik neem het veel minder serieus dan toen ik hockeyde. We zijn niet elke dag, twee keer per dag aan trainen met elkaar. Dus we moeten het wel een beetje blijven relativeren. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel heel leuk dat je ook, als je dus 40 plus bent, dat je ergens naartoe kan werken met elkaar. En ook dat brengt weer mensen samen. We trainen nu met elkaar voor dat WK-padel. Met de partner waarmee ik ga spelen, Shirley Vreken. Daar ben ik elke week toernooitjes nu mee aan het spelen. En dat vind ik eigenlijk het leuke eraan. Dat je met elkaar ontwikkelt. En dat hebben mensen natuurlijk die een marathon gaan lopen. Die vinden, ja, maar moet je bij mij niet voor aankloppen hoor. Maar veel mensen gaan hardlopen, maar vinden het fijn om een doel te hebben. En dat doel is dan de marathon. En dat is nu dat WK-padel voor, masters, seniors, senior legends. Daar dient dat dan toe. En dat je dan met allemaal ik ben ook op het WK Padel in Spanje geweest, 2 jaar geleden. En dat was dus vlakbij Benidorm. Daarom noemde ik altijd gekscherend het WK, Benidorm Bastards. Daar raakte ik ook geblesseerd trouwens in de eerste wedstrijd. Zoals een oud veteraan betaamt. maar Maar daar, wat ik daar dus tof aan vind.

0: vind en vond, is dat je met allemaal gelijkgestemde bejaarden bij elkaar komt om achter zo'n bal aan te rennen. Ja, maar het is de vreugde van het leven als je gaat sporten. En dat heeft padel echt in zich, hoor. Is dat kinderlijke gevoel van buiten spelen. Dat je met elkaar gewoon lekker gaat spelen. Op je, nou ja, ik ben 48, maar er zijn dus 65-plussers bij. Die dat gewoon nog leuk vinden. En dat kind in je komt gewoon naar boven. En dat vind ik er leuk aan. En of dat nou op een WK-padel is. Of gewoon in de hal in Rijswijk. Dat maakt mij dan, heel eerlijk gezegd. En dat klinkt misschien gek, maar dat maakt me niet heel veel uit.
1: Ja, maar nu is een WK natuurlijk wel weer even next level. Als je het dan hebt over even buiten spelen met z'n allen.
0: Ja, we hopen derde te kunnen. Maar kijk, in principe de favoriet is Spanje. Dan heb je Argentinië. En dan eigenlijk Italië. Nee, Duitsland is niet favoriet.
1: Nee, Thuisland.
0: Oh, Thuisland. Ja, ook nog eens. Ja, sorry. Ik hoorde Duitsland. Nee, die zijn niet favoriet. Maar goed, je weet nooit. Voor beide dames. Spanje. Daar doen echt allemaal dames aan mee. Die ook nog Premier Padel hebben gespeeld, zeg maar. Dus echt professionals. En dan heb je Argentinië. Natuurlijk echt waanzinnige spelers ook. Hele lange padelhistorie. En Italië zit daar eigenlijk ook al net achter. En dan heb je eigenlijk Nederland, Frankrijk, Zweden, Engeland, Portugal. Een beetje in Portugal wat eronder iets. Dus op papier zouden we vierde moeten kunnen worden. Afhankelijk ook van wie je tegenkomt in de poolfase. Maar we hopen natuurlijk op een derde plek. Dat zou wel echt te gek zijn.
1: Nou, toch nog even een bronzen medaille mee snoepen dan.
0: Precies.
1: Nu zei je al wel, het is... Ja, weet je, je leeft toe naar een doel. Hè? Ook als 40-plus sporter is het gewoon fijn om dan een doel te hebben. Is dan voor jou niet ergens ook nog de voormalig topsporter in jou die ergens nog schreeuwt naar het spelen op topniveau ook iets wat jou misschien wat extra geeft?
0: Nee, echt voor mij. Want natuurlijk ga je terugkijken van, goh, waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik zo lang gehockeyd? En wat vond ik er nou eigenlijk van? En bij mij stamt alles vanuit plezier. Het plezier. Ik ben een soort Jack Russell, denk ik. Weet je wel? Ja, geweest in mijn vorige leven. Ik ren gewoon heel graag achter een bal aan. En dat geeft mij plezier. En de lat ligt dan bij mij misschien iets hoger. Omdat ik zoveel plezier erin heb. Dat ik ook steeds ietsje beter word. En die ontwikkeling geeft natuurlijk voldoening. Dat is leuk als je ergens beter in wordt. Ja. Op een gegeven moment stopte ik ook met hockey. Omdat ik dacht, ja, ik word hier alleen maar slechter in. Dat moeten we niet hebben. Dat vind ik niet leuk.
1: Ja.
0: En padel is echt iets waar ik echt nog beter in word. En dus dat vind ik echt leuk. Maar zo'n bronzen medaille, ja, laat het de bondscoach maar niet horen. De bondscoaches. Maar dat is niet waar ik het voor doe. Laten we het daarop houden.
1: Ja, het is toch inderdaad gewoon nog dat plezier in het spelletje en het doen.
0: Met gelijkgestemde.
1: Met gelijkgestemde.
0: Ja.
1: Komt toch weer dat sociale aspect om de hoek kijken.
0: Ja, ik ben toch een sociaal type.
1: Nou ja, is wat dat betreft de cirkel weer rond?
0: Is helemaal rond. Ja, ik vond teamsport met hockey ook echt geweldig. En dat vind ik nu ook wel echt nog in padel.
1: Ja, tot slot. Ik zei het in de intro ook al even. Want we gaan nog meer mooie padelsporten van dichtbij beleven in Nederland. Want het EK komt in 2027 ook naar Nederland toe. Hoe gaaf is dat?
0: Ja, het is natuurlijk supergoed voor ook voor de Olympische ambitie, weet je wel, dat je steeds meer mensen enthousiast krijgt. En vooral ook het level omhoog krijgt. Je zag in 2017, toen het EK voor vrouwenvoetbal in Nederland werd gehouden, dat Nederland ook won. En dat geeft die sport meteen ook een boost.
1: Ja.
0: Ook op topniveau. En daarom denk ik dat het heel goed is dat zo'n EK ook naar Nederland komt. Omdat je dus ook een doel hebt om naartoe te werken en zo goed mogelijk te presteren in je eigen land. Dat geeft gewoon altijd net wat extra's.
1: Ja, en het is dan ook niet een weekje of zo in Nederland. Nee, in maart hebben we een heel blok en dan in juni nog. Hè? Dus het is lekker lang hier ook.
0: Het is lekker lang hier. Ik vind dat nog wel lastig. Want dan denk je, ja, hoe relevant is dan het eerste blok? Maar je moet dat eerste blok wel goed doorkomen om dat tweede blok relevant te blijven.
1: Ja, is dat ook goed? Net als bijvoorbeeld die Cupra Rotterdam Premier Padel. Gewoon die zichtbaarheid die extra meetelt. Dat het ook gewoon lekker dichtbij is. Dat mensen het kunnen zien. Wat inderdaad helpt om die olievlek alleen nog maar groter te maken.
0: Ik vind het wel grappig dat je olievlek zegt. Want als het in Dubai zou zijn, dan komen er gewoon een stuk minder mensen kijken. Dat is natuurlijk precair momenteel ook met de oorlog. Maar überhaupt, als het in het Midden-Oosten is gewoon lastiger. Mensen gaan niet zoals met een WK-voetbal afreizen om helemaal naar het Midden-Oosten te gaan. Voor padel nog, helaas. Of voor de Formule 1 bijvoorbeeld. Maar in eigen land, dan zie je ook. Ik speelde afgelopen zomer in Blijswijk een toernooi. En dan people show up. Dat is gewoon heel leuk. En het is ook een hele gezellige sfeer, weet je wel, rondom padel. Dus iedereen is het nog aan het leren kennen. En ik denk dat zo'n EK echt daaraan kan bijdragen. Maar ook voor een podium voor die toppers in Nederland, die ja. dus al heel veel arbeid verrichten en al super goed zijn. Maar echt dat stapje nog moeten maken naar nog een treetje hoger. Hoger nog in die top 100 van de wereld.
1: Ja, want ik ga er even vanuit, Julian en Joep, voor hen is het ook wel lekker als ze hun kunsten kunnen tonen. Gewoon een keer in eigen land in plaats van de hele wereld rond te reizen.
0: Ja, vorig jaar was dat natuurlijk al super leuk, want toen wonnen ze als eerst Nederlandse koppel een setje tijdens Premier Padel. We hopen dat ze dit jaar een rondje winnen en de dames ook. En misschien Sten Richters ook wel met zijn Zweedse partner. En dan mooi door naar dat EK.
1: Nou, ja, ik vond het fantastisch dat je nog langs wilde komen voordat je natuurlijk helemaal naar Buenos Aires vertrekt. Fatima Marie Remelo, dank dat je hier wilde zijn. En ook alvast heel veel succes natuurlijk in Buenos Aires.
0: Ja, dankjewel en dank dat ik hier mag zijn. Superleuk.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa. Terug naar Erné in Frankrijk. Want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goedemiddag.
4: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
4: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gevreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zege pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
4: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Lange Velder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts. Dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLaren is wat is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf. In al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
4: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochte Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2, uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan of slechts 14, zeg maar.
4: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessuren. Guadagnini de schouder blessuren. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantic. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was vergeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, ja, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
4: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken, had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
4: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
4: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roan van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die 1 keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
4: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die hem eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Ernee. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Ernee?
4: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado, met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandes. Alleen ja, Ruben Fernandes stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250-titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen News Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
4: Tot de volgende keer.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez. Maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober. Waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit? En wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
5: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp, hè, bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
5: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlands elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
5: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen. Want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff. Die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudender tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk, dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken, mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar... wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf, die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
5: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens, ook links laten liggen. Max Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Guus Steel geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende vier interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
5: Dat zei hij inderdaad. Er werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het misschien een kleine persoonlijke vete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
5: Ik vermoed dat als Xavi een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat hij Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur, want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden, Fenerbahçe, dat leek al rond in de winterstop van vorig seizoen, maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee, want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Maar hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer op het moment dat je na... Nou, pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Ja, dus hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil het in een goede sfeer en hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop en dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei het al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
5: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Hij heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis. En dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de Arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan die nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
5: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland-Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zitten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag, krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze landen? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers, die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar ja, qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En ja, dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
5: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: Tot zover All Sports Radio Live van deze maandag 21 september. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. Dan zijn we de woensdag natuurlijk weer met All Sports Radio Live. Tussen 12 en 1 gaan we onder meer Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast spreken over de tweede en derde divisie, maar ook de tweede kwalificatieronde van de Eurojackpot KNVB-beker, zoals die officieel heet. Ja, maar dat is niet het enige, want deze week is wel weer echt een lekkere week, hoor. Komende vrijdag is het namelijk de laatste vrijdag van de maand. Dus in All Sports Radio Live hebben we weer gewoon een topsporter of voormalig topsporter als co-host. En voor deze maand is het voormalig topuurrenster Roxane Kneteman die bij mij aanschuift. En met haar ga ik onder meer in gesprek over de aankomende editie van de Eneco Tour, waar zij de toernooidirecteur is. En verder is Mario van den Ender natuurlijk ook die dag weer, hè, met bloed, zweet en tranen. En hij sprak net voordat deze interlandperiode begon met de assistent bondscoach van Curaçao. En dat is Cor Pot. En dat gesprek hoor je komende vrijdag tussen 3 en 4. Dus er komen nog heel veel leuke dingen aan dus deze week bij All Sports Radio. Voor nu dank je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne maandag en dinsdag. En ik zeg tot woensdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel, de koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing, dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
6: We denken na over een koophuis.
7: Dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja?
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
13: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Voetbal.
14: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
15: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit en wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik voor, zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp hè, bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlandse elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen. Want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff. Die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudender tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk, dat was niet zijn stijl en gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken. Mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens. Links laten liggen. Max Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Guus Steel geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld, nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij ja, toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Daar werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk ja, eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het een, nou ja, misschien een kleine persoonlijke veete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, nou ja, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi zeg maar een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahce, dat leek al rond. En de winterstop van vorig seizoen, maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee. Want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Nou, hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer. Op het moment dat je na, pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald. Zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Ja, dus hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil het in een goede sfeer. En hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop. En dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Hij heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis en dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de Arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan die nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen

0: wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, nou, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zitten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag. Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze landen? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers, die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar ja, qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En ja, dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
0: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder.
2: All Sports Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Kelen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
3: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
3: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluidt 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Ze alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Maar dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
3: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan, probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan, dat ze hebben toen 2 seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaakmaker en spraakmaker, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde, Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al 2 seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al 2 jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? We hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjessponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook, Robert, een rijtje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. Ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de andere zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
3: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
3: Ja, verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, dus zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
3: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer een link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
3: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: a salavi, baby.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut. En dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Dutch Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarin te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Ernée in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zegen pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500 cc-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. In eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook

0: ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel Supercross als Motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan de Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLaren is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf. In al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
0: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochte Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. Dat betekent dat hij op 1 januari 28, dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan of slechts 14, zeg maar.
0: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand besturen. Guadagnini de schouder besturen. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantic. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geiser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, ja, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
0: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, dan zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. Vorige keer dat we elkaar spraken, had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
0: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus past denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
0: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roland van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die 1 keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
0: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Cas Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Ernee. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie. Maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Ernee?
0: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250-titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober, Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
0: Tot de volgende keer.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaat, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd, want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet, want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had, en daarom verbaas ik me er ook over dat alle rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Eerdere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. En dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt. Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die LIV-Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt. Waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlifttour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau. Die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de LIV-Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de LIV-Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de LIV Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft, maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers, dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen, ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En daar hebben we geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over etterlijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt. Als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld. Omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal. De nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo. En het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein. En eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, Dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik wil gewoon eens echt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
2: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb, en omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als we bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor, nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut, absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de

0: voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend dat het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
0: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echte moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd. Je wordt een jaartje ouder. Je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment... hoe mooi het is. Ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat dat minder wordt. En dat er een nieuwe generatie aankomt. En dat die je voorbij gaan. En... op een gegeven moment ga je dan wel nadenken. Je hebt een mooi gezinnetje thuis en ja, daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, ja, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
0: Ja, klopt, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
0: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben. Hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
0: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt. Die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
0: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
0: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
0: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
0: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael
0: Dank je wel.
1: Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut. En dankjewel voor het leuke interview.
2: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
8: Mama.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit en wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok, want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp, hè, bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlands elftal de komende tijd.
1: Ja, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen. Want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff. Die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voorbehoudender tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach. Vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk, dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken, mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf, die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens, ook links laten liggen. Max Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Gusteel geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Er werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het misschien een kleine persoonlijke vete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahçe, dat leek al rond in de winterstop van vorig seizoen. Maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee, want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Maar hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer op het moment dat je na pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Ja, dus hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil het in een goede sfeer. En hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop. En dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Hij heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis en dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de Arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan die nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
2: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland-Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zitten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag... Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze landen? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers. Die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd. Onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
2: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder. All Sport Radio Live.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio. Come on.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt, daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is

0: helaas gestorven aan ja, uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen na, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn ja, warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Nou ja, als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport. Laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal. De Champions League. Heel veel verschillende sponsors. Ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten. Wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
0: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, ja, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk, Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams, dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk. In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe ja, succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
0: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. werd al

0: 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan, probably the best beer in the world. En dat was zo'n populaire slogan, dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaakmaker en spraakmaker, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde, Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, dat is een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen, wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legde Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe mouwtjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zitten in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus dat geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook, Robert, een rijtje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas en 7 door Puma en 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gap Store, 2 keer New Balance en dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding dat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike, dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me af, dus is het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemde Gas Store al. Is een Brits kledingmerk. Maar wellicht in de toekomst Chinees.
0: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van drie Nederlandse clubs. Hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gazetteur kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grofgeschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben. Maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen. Maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
0: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En meest zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Het pikante in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer een link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami. Daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornada Club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echte moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan. Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk. Dat moeten we wegproberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: paradise. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij beide manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Erné in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga

0: Bertel was in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
1: En goedemiddag.
0: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
1: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2-klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLaren. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven? Is ook niet gebeurd en McLaren mocht de manche zegen pakken. Fares pakte het wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500 cc-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
0: Ja, want Triumph, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
1: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Lia Meverts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLaren is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
0: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf. In al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
1: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28, dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kaarsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
0: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aankijken, aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er zeg maar ruim 30 motoren aan de start staan of in, ja, slechts 14, zeg maar.
1: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessure. Guadagnini de schouder blessure. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen ja, die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of ja, in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Romain Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP en is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
0: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, ja, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
1: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
0: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen-WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
1: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet op Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldorf is niet heel erg groot, is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
0: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
1: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roman van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
0: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
1: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
0: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie. Maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
1: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
0: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
1: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.